ik ben een rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstückte zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de welk ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bi door wat ager.